0: warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 100.

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Wijkcentrum Schollevaar zal niet sluiten per 1 januari 2027. Er is inmiddels ruim voldoende steun binnen de gemeenteraad om dat te voorkomen. Maandag 13 juli wordt erover vergaderd. En dan zal duidelijk worden wat precies wordt afgesproken hierover en voor hoe lang het dan wel open blijft. De 19-jarige verdachte van de overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp in januari heeft bekend. De Amsterdammer had samen met een 17-jarige man, ook uit Amsterdam, de overval gepleegd. De eigenaresse stond doodsangst aan uit toen ze een mes op de keel kreeg. De straf wordt later vastgesteld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard heeft het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middengebied 1 in Zuidplas, oftewel de bouw van het dorp Korte Landen, ingetrokken. Het waterschap en de gemeente hebben de afgelopen tijd een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan Korte Land op te stellen waar beide partijen het mee eens zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 9 juli. Vandaag flinke zonnige periode. Er stond een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En het was zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28, lokaal 29 graden. Ook op zaterdag veel zon, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit het noordoostelijke richting. Dus veel zon, overal droog, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het nog een fractie warmer en zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden kunnen worden gehaald. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting en vooral afhankelijk veel zon. Tot en met woensdag lijkt het overal droog te blijven. Op donderdag neemt de kans op een regen- en onweersbui toe.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Meerdere zouden de trein al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45, maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de Nijssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Johan Nunnely 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnely niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Wijkcentrum Schollevaar zal niet sluiten per 1 januari 2027. Er is inmiddels ruim voldoende steun binnen de gemeenteraad om dat te voorkomen. Maandag 13 juli wordt erover vergaderd. En dan zal duidelijk worden wat precies wordt afgesproken hierover en voor hoe lang het dan wel open blijft. De 19-jarige verdachte van de overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp in januari heeft bekend. De Amsterdammer had samen met een 17-jarige man, ook uit Amsterdam, de overval gepleegd. De eigenaresse stond doodsangst aan uit toen ze een mes op de keel kreeg. De straf wordt later vastgesteld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard heeft het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middengebied 1 in Zuidplas, oftewel de bouw van het dorp Korte Landen, ingetrokken. Het waterschap en de gemeente hebben de afgelopen tijd een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan Korte Land op te stellen waar beide partijen het mee eens zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 9 juli. Vandaag flinke zonnige periode. Er stond een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het was zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28, lokaal 29 graden. Ook op zaterdag veel zon, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit het noordoostelijke richting. Dus veel zon, overal droog, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het nog een fractie warmer en zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden kunnen worden gehaald. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting en vooral afhankelijk veel zon. Tot en met woensdag lijkt het overal droog te blijven. Op donderdag neemt de kans op een regen- en onweersbui toe.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45, maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Wijkcentrum Schollevaar zal niet sluiten per 1 januari 2027. Er is inmiddels ruim voldoende steun binnen de gemeenteraad om dat te voorkomen. Maandag 13 juli wordt erover vergaderd. En dan zal duidelijk worden wat precies wordt afgesproken hierover en voor hoe lang het dan wel open blijft. De 19-jarige verdachte van de overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp in januari heeft bekend. De Amsterdammer had samen met een 17-jarige man, ook uit Amsterdam, de overval gepleegd. De eigenaresse stond doodsangst aan uit toen ze een mes op de keel kreeg. De straf wordt later vastgesteld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard heeft het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middengebied 1 in Zuidplas, oftewel de bouw van het dorp Korte Landen, ingetrokken. Het waterschap en de gemeente hebben de afgelopen tijd een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan Korte Land op te stellen waar beide partijen het mee eens zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 9 juli. Vandaag flinke zonnige periode. Er stond een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Het was zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28, lokaal 29 graden. Ook op zaterdag veel zon, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit het noordoostelijke richting. Dus veel zon, overal droog, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het nog fractie warmer en zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden kunnen worden gehaald bij een matige wind uit een noordoostelijke richting en vooral afhankelijk veel zon. Tot en met woensdag lijkt het overal droog te blijven. Op donderdag neemt de kans op een regen- en onweersbui toe.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45, maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelande vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan den IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 graden.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Wijkcentrum Schollevaar zal niet sluiten per 1 januari 2027. Er is inmiddels ruim voldoende steun binnen de gemeenteraad om dat te voorkomen. Maandag 13 juli wordt erover vergaderd. En dan zal duidelijk worden wat precies wordt afgesproken hierover en voor hoe lang het dan wel open blijft. De 19-jarige verdachte van de overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp in januari heeft bekend. De Amsterdammer had samen met een 17-jarige man, ook uit Amsterdam, de overval gepleegd. De eigenaresse stond doodsangst aan uit toen ze een mes op de keel kreeg. De straf wordt later vastgesteld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard heeft het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middengebied 1 in Zuidplas, oftewel de bouw van het dorp Korte Landen, ingetrokken. Het waterschap en de gemeente hebben de afgelopen tijd een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan Korte Land op te stellen waar beide partijen het mee eens zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 9 juli. Vandaag flinke zonnige periode. Er stond een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En het was zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28, lokaal 29 graden. Ook op zaterdag veel zon, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit het noordoostelijke richting. Dus veel zon, overal droog, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het nog een fractie warmer en zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden kunnen worden gehaald. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting en vooral afhankelijk veel zon. Tot en met woensdag lijkt het overal droog te blijven. Op donderdag neemt de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. En dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Wijkcentrum Schollevaar zal niet sluiten per 1 januari 2027. Er is inmiddels ruim voldoende steun binnen de gemeenteraad om dat te voorkomen. Maandag 13 juli wordt erover vergaderd. En dan zal duidelijk worden wat precies wordt afgesproken hierover en voor hoe lang het dan wel open blijft. De 19-jarige verdachte van de overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp in januari heeft bekend. De Amsterdammer had samen met een 17-jarige man, ook uit Amsterdam, de overval gepleegd. De eigenaresse stond doodsangst aan uit toen ze een mes op de keel kreeg. De straf wordt later vastgesteld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard heeft het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middengebied 1 in Zuidplas, oftewel de bouw van het dorp Korte Landen, ingetrokken. Het waterschap en de gemeente hebben de afgelopen tijd een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan Korte Land op te stellen waar beide partijen het mee eens zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 9 juli. Maar vandaag flinke zonnige periode. Er stond een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En dat is zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28, lokaal 29 graden. Ook op zaterdag veel zon, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit het noordoostelijke richting. Dus veel zon, overal droog, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het nog fractie warmer en zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden kunnen worden gehaald bij een matige wind uit een noordoostelijke richting en vooral afhankelijk veel zon. Tot en met woensdag lijkt het overal droog te blijven. Op donderdag neemt de kans op een

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. En dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Wijkcentrum Schollevaar zal niet sluiten per 1 januari 2027. Er is inmiddels ruim voldoende steun binnen de gemeenteraad om dat te voorkomen. Maandag 13 juli wordt erover vergaderd. En dan zal duidelijk worden wat precies wordt afgesproken hierover en voor hoe lang het dan wel open blijft. De 19-jarige verdachte van de overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp in januari heeft bekend. De Amsterdammer had samen met een 17-jarige man, ook uit Amsterdam, de overval gepleegd. De eigenaresse stond doodsangst aan uit toen ze een mes op de keel kreeg. De straf wordt later vastgesteld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard heeft het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middengebied 1 in Zuidplas, oftewel de bouw van het dorp Korte Landen, ingetrokken. Het waterschap en de gemeente hebben de afgelopen tijd een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan Korte Land op te stellen waar beide partijen het mee eens zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 9 juli. Vandaag flinke zonnige periode. Er stond een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En het was zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28, lokaal 29 graden. Ook op zaterdag veel zon, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit het noordoostelijke richting. Dus veel zon, overal droog, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het nog een fractie warmer en zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden kunnen worden gehaald. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting en vooral afhankelijk veel zon. Tot en met woensdag lijkt het overal droog te blijven. Op donderdag neemt de kans op een regen- en onweersbui toe.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. En dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Wijkcentrum Schollevaar zal niet sluiten per 1 januari 2027. Er is inmiddels ruim voldoende steun binnen de gemeenteraad om dat te voorkomen. Maandag 13 juli wordt erover vergaderd. En dan zal duidelijk worden wat precies wordt afgesproken hierover en voor hoe lang het dan wel open blijft. De 19-jarige verdachte van de overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp in januari heeft bekend. De Amsterdammer had samen met een 17-jarige man, ook uit Amsterdam, de overval gepleegd. De eigenaresse stond doodsangst aan uit toen ze een mes op de keel kreeg. De straf wordt later vastgesteld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard heeft het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middengebied 1 in Zuidplas, oftewel de bouw van het dorp Korte Landen, ingetrokken. Het waterschap en de gemeente hebben de afgelopen tijd een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan Korte Land op te stellen waar beide partijen het mee eens zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 10 juli. Het is en blijft voorlopig zomerswarm met veel zon, weinig bewolking en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen opnieuw stralend zonnig, een matige wind uit het noordoosten en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. En uiteraard blijft het overal droog. Dat geldt ook voor zondag. Nog steeds een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Begin volgende week nauwelijks enige verandering. Het wordt in de loop van de week zelfs nog iets warmer. Op maandag een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Maar op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal tropische dagen groot bij een matige wind uit richtingen tussen oost en noordoost. De minimumtemperatuur wordt ook weer wat hoger, in de nacht naar dinsdag 17, in de nacht naar woensdag rond de 19 graden. Mogelijk dat we later op woensdag of op donderdag met een eerste lokale regen- of onweersbui te maken krijgen.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knoppen Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. En dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. Daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdag 10 juli. Het is en blijft voorlopig zomerswarm met veel zon, weinig bewolking en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen opnieuw stralend zonnig, een matige wind uit het noordoosten en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. En uiteraard blijft het overal droog. Dat geldt ook voor zondag. Nog steeds een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Begin volgende week nauwelijks enige verandering. Het wordt in de loop van de week zelfs nog iets warmer. Op maandag een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Maar op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal tropische dagen groot bij een matige wind uit richtingen tussen oost en noordoost. De minimumtemperatuur wordt ook weer wat hoger, in de nacht naar dinsdag 17, in de nacht naar woensdag rond de 19 graden. Mogelijk dat we later op woensdag of op donderdag met een eerste lokale regen- of onweersbui te maken krijgen.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog weinig files. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens bij 7 naar 5 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten extra op de A76 van Gleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. En dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslachting van vrijdag 10 juli. Het is en blijft voorlopig zomerswarm met veel zon, weinig bewolking en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen opnieuw stralend zonnig, een matige wind uit het noordoosten en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. En uiteraard blijft het overal droog. Dat geldt ook voor zondag. Nog steeds een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Begin volgende week nauwelijks enige verandering. Het wordt in de loop van de week zelfs nog iets warmer. Op maandag een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Maar op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal tropische dagen groot bij een matige wind uit richtingen tussen oost en noordoost. De minimumtemperatuur wordt ook weer wat hoger, in de nacht naar dinsdag 17, in de nacht naar woensdag rond de 19 graden. Mogelijk dat we later op woensdag of op donderdag met een eerste lokale regen- of onweersbui te maken krijgen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Capelse weg overvallen. Volgens de politie was er één dader, die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buitgemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude met Apple Pay en Google Pay. Criminelen kunnen eenvoudig gestolen gegevens van creditcards op hun eigen telefoon zetten en zo via Apple Pay en Google Pay grote bedragen pinnen. De fraudehelpdesk adviseert daarom om regelmatig te controleren of er onbekende afschrijvingen zijn gedaan van je creditcardaccount of je bankrekening. Het gaat niet goed met de poppodia. Vorig jaar waren er minder bezoekers dan het jaar daarvoor. De branchevereniging van poppodia zegt dat jongeren minder vaak willen uitgaan. En ook dat poppodia steeds duurder worden, waardoor bezoekers wegblijven. Meer dan de helft van de poppodia in Nederland leed vorig jaar verlies. Bij een grote natuurbrand in Spanje zijn zeker 11 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorp op zo'n 50 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria. De brand was ontstaan toen er een vonkende stroomkabel was losgeschoten. En dan het weer vandaag en in het weekend. Volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. En in het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. Daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdag 10 juli. Het is en blijft voorlopig zomerswarm met veel zon, weinig bewolking en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen opnieuw stralend zonnig, een matige wind uit het noordoosten en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. En uiteraard blijft het overal droog. Dat geldt ook voor zondag. Nog steeds een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Begin volgende week nauwelijks enige verandering. Het wordt in de loop van de week zelfs nog iets warmer. Op maandag een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Maar op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal tropische dagen groot bij een matige wind uit richtingen tussen oost en noordoost. De minimumtemperatuur wordt ook weer wat hoger, in de nacht naar dinsdag 17, in de nacht naar woensdag rond de 19 graden. Mogelijk dat we later op woensdag of op donderdag met een eerste lokale regen- of onweersbui te maken krijgen.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker. Er staat 125 kilometer file. Met name aan de Duitse grens moet je nu geduld hebben. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans een half uur vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven heb je tussen Veghel Noord en Eerde 10 minuten extra nodig. De N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons in de regio, 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je even lekker kunt afkoelen. De politie doet buurtonderzoek in de Hudsonstraat in Rotterdam-West om achter de oorzaak te komen van de brand in een peperdure Mercedes. Die wagen stond geparkeerd op de Hudsonstraat toen er gisteravond brand uitbrak. Nadat de autobrand was geblust, vloog de Mercedes later in de nacht nog een keer in brand. Het onderzoek van de politie richt zich op de vraag of er sprake was van brandstichting. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buit gemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden en in het weekend 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem. Daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over. Vanaf Oudeschans. Komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Die file begint bij Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 10 juli. Het is en blijft voorlopig zomerswarm met veel zon, weinig bewolking en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen opnieuw stralend zonnig, een matige wind uit het noordoosten en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. En uiteraard blijft het overal droog. Dat geldt ook voor zondag. Nog steeds een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Begin volgende week nauwelijks enige verandering. Het wordt in de loop van de week zelfs nog iets warmer. Op maandag een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Maar op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal tropische dagen groot bij een matige wind uit richtingen tussen oost en noordoost. De minimumtemperatuur wordt ook weer wat hoger, in de nacht naar dinsdag 17, in de nacht naar woensdag rond de 19 graden. Mogelijk dat we later op woensdag of op donderdag met een eerste lokale regen- of onweersbui te maken krijgen.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 250 kilometer file. Het begint nu echt druk te worden. De meeste vertragingen kom je tegen bij de grensovergangen met Duitsland. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Tussen Oudeschans en de grensovergang 3 kwartier extra. Dan de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons in de regio, 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je even lekker kunt afkoelen. De politie doet buurtonderzoek in de Hudsonstraat in Rotterdam-West om achter de oorzaak te komen van de brand in een peperdure Mercedes. Die wagen stond geparkeerd op de Hudsonstraat toen er gisteravond brand uitbrak. Nadat de autobrand was geblust, vloog de Mercedes later in de nacht nog een keer in brand. Het onderzoek van de politie richt zich op de vraag of er sprake was van brandstichting. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buitgemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden en in het weekend 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 330 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er tussen Utrecht en Everdingen een kwartier langer over. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. En de A7 Groningen richting Duitsland bij Nieuweschans een kwartier extra door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdag 10 juli. Het is en blijft voorlopig zomerswarm met veel zon, weinig bewolking en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen opnieuw stralend zonnig, een matige wind uit het noordoosten en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. En uiteraard blijft het overal droog. Dat geldt ook voor zondag. Nog steeds een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Begin volgende week nauwelijks enige verandering. Het wordt in de loop van de week zelfs nog iets warmer. Op maandag een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Maar op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal tropische dagen groot bij een matige wind uit richtingen tussen oost en noordoost. De minimumtemperatuur wordt ook weer wat hoger, in de nacht naar dinsdag 17, in de nacht naar woensdag rond de 19 graden. Mogelijk dat we later op woensdag of op donderdag met een eerste lokale regen- of onweersbui te maken krijgen.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 390 kilometer file. Je hebt veel vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Of door werkzaamheden loopt het ook vast. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file door de werkzaamheden op de A27. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen bijna een half uur vertraging. Op de A12 richting Duitsland voor de grens 20 minuten extra. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda kost je 20 minuten vertraging extra bij de Moerdijkbrug. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De A59 Zierikzee Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Heusden. Daar zijn ze bezig met bergingswerken. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met gevaarlijke stoffen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 3 kwartier vertraging. En vanuit Nijmegen naar Venlo op diezelfde A73 doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons in de regio, 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je even lekker kunt afkoelen. De politie doet buurtonderzoek in de Hudsonstraat in Rotterdam-West om achter de oorzaak te komen van de brand in een peperdure Mercedes. Die wagen stond geparkeerd op de Hudsonstraat toen er gisteravond brand uitbrak. Nadat de autobrand was geblust, vloog de Mercedes later in de nacht nog een keer in brand. Het onderzoek van de politie richt zich op de vraag of er sprake was van brandstichting. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buit gemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden en in het weekend 30 graden. Tot zover het nieuws.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En er staan ook files door werkzaamheden. En dit valt er verder op. De A12 richting Den Haag. Die is dicht bij Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven. Het beste voor de N11. En rijdt dan om via Alphen aan de Rijn en Leiden. De A73 richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. En andere kant op van Nijmegen naar Venlo heb je op diezelfde A73 tussen Beuningen en Kuik een half uur langer nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 10 juli. Het is en blijft voorlopig zomerswarm met veel zon, weinig bewolking en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen opnieuw stralend zonnig, een matige wind uit het noordoosten en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. En uiteraard blijft het overal droog. Dat geldt ook voor zondag. Nog steeds een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Begin volgende week nauwelijks enige verandering. Het wordt in de loop van de week zelfs nog iets warmer. Op maandag een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Maar op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal tropische dagen groot bij een matige wind uit richtingen tussen oost en noordoost. De minimumtemperatuur wordt ook weer wat hoger, in de nacht naar dinsdag 17, in de nacht naar woensdag rond de 19 graden. Mogelijk dat we later op woensdag of op donderdag met een eerste lokale regen- of onweersbui te maken krijgen.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer erg druk op de weg. Er staat al ruim 500 kilometer file. En ook de zomervakantie van regio Zuid gaat beginnen. Dus dat geeft extra veel verkeer op de weg. Veel vertraging zien we onder andere op de A50 Oost richting Eindhoven. Voor Veghel staat ook nog eens een vrachtwagen met pech. De rechterrijstok is dicht. Vertraging 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk bij Malden. De weg is vrij, maar de vertraging nog een half uur. En op dezelfde A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met een half uur op onthaal. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Luchtverontreiniging zorgt ervoor dat inwoners van het Rijnmondgebied een jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. Op sommige plekken overlijden mensen in onze regio 14 maanden eerder dan gemiddeld, blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieunis Rijnmond. Fijnstof en stikstof in de lucht zorgen er onder meer voor dat baby's met een lager gewicht ter wereld komen. Ook hebben kinderen in onze regio vaker astma. 1 op de 20 beroertes is ook aan de slechte lucht te wijten, net als 1 op de 8 gevallen van longkanker. De Milieudienst zegt wel dat de luchtkwaliteit in onze regio steeds beter wordt. En de waarden blijven binnen de Europese regels, zegt de DCMR. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert strengere normen en daaraan voldoet de lucht in het Rijnmondgebied niet. De brand op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is onder controle. Helemaal uit is het vuur nog niet. De brandweer is de schuur waar het vuur heeft gewoed nog aan het slopen. Als de schuur uit elkaar ligt, dan kunnen ook de laatste brandhaarden worden geblust. Maar dat kan nog een paar uur duren, zegt de brandweer. De brand in de schuur op het volkstuinencomplex aan de Arie Schaapmanweg brak om 11:15 uit. De rook trok over de Rijksstraatweg. Dieren die op het terrein stonden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Uit een naastgelegen duiventil zijn meerdere vogels omgekomen en er is ook een paard gewond geraakt. De oorzaak van de brand in het volkstuinencomplex in Dordrecht is nog niet bekend. De inspectie heeft ingegrepen bij een Zuid-Hollandse konijnen- en hondenfokker. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam bij de inval 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups in beslag. De konijnen zaten in te kleine hokken op een zolder waar het warmer was dan 30 graden en ook de honden zaten in te kleine hokjes. De inspectie hield de fokker al langer in de gaten. Er waren eerder misstanden ontdekt. Er werd een boete in het vooruitzicht gesteld als de fokker niks zou aanpassen. Gisteren kwamen inspecteurs langs voor een nieuwe controle en er bleek van verbetering geen sprake. De eigenaar krijgt nu een boete en moet betalen voor het onderbrengen van zijn dieren bij opvangadressen. Het nieuwe Belgische tolvignet gaat in mei volgend jaar in, schrijven Belgische media. Dat er een tolvignet zou komen was onduidelijk. En nu is ook bekend wanneer Belgen en Nederlanders gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen gaan rijden. Het bedrag dat moet worden betaald voor het vignet hangt af van de uitstoot. Hoe schoner, des te goedkoper het vignet. Een elektrische auto betaalt tussen de 8 en 10 euro per dag. Een oudere auto betaalt 11,25 euro per dag. Nederland is tegen een Belgisch tolvignet, maar protesten hebben niks uitgehaald. Het weer, zon en sluierbewolking vanmiddag. Maximum temperatuur 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder. Dan koelt het af naar 16 graden. En morgen, net als vandaag, een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is wel erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie in de regio Zuid en nog ook gewoon werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam en richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De
11: checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 10 juli. Het was vandaag een warme zomerdag met flinke zonnige periode. Er was wat sluierbewolking en er stond een vrij stevige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd rond de 28 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Opnieuw stralend zonnig met weinig wolken, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, veel zon, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. En ook maandag verandert in de situatie niets. Een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Dinsdag en woensdag wordt waarschijnlijk nog een fractie warmer en dan kan op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden worden gehaald bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en het blijft overal nog droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 600 kilometer file al en het heeft alles te maken met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De vrijdagmiddag die zo en zo drukker is dan de rest van de week. En de diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Onder andere zien we dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude stond een auto in brand. De linkerrijstrook is daar nog dicht, vertraging een uur. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij de ketelbrug. De weg is op dit moment dicht. En wat nog opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenen bij de wegwerkzaamheden van de A1 bijna een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben er iets van mee. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Luchtverontreiniging zorgt ervoor dat inwoners van het Rijnmondgebied een jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. Op sommige plekken overlijden mensen in onze regio 14 maanden eerder dan gemiddeld, blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Fijnstof en stikstof in de lucht zorgen onder meer voor dat baby's met een lager gewicht ter wereld komen. Ook hebben kinderen in onze regio vaker astma. 1 op de 20 beroertes is ook aan de slechte lucht te wijten, net als 1 op de 8 gevallen van longkanker. De Milieudienst zegt wel dat de luchtkwaliteit in onze regio steeds beter wordt. De waarden blijven binnen de Europese regels, zegt de DCMR. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert strengere normen en daaraan voldoet de lucht in het Rijnmondgebied niet. Tussen nieuwe geitenhouderijen en bijvoorbeeld woonkernen en scholen moet straks een afstand zitten van zeker 500 meter. Het kabinet heeft dat besloten nadat uit onderzoek bleek dat mensen ziek kunnen worden als ze dicht op een geitenhouderij leven. Ze hebben een grotere kans op longontsteking of een besmetting met Q-koorts. De maatregel gaat niet eerder in dan 2029. Zolang duurt het naar verwachting voor de wet door het parlement is. Een belangrijke sluis bij Zevenhuizen is weer open. Een week geleden bleek er een storing te zitten in de Zevenhuizer Verlaat. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard meldt nu dat de problemen verleden tijd zijn. Wat er precies aan de hand was, schrijft het Hoogheemraadschap niet. De sluis bij Zevenhuizen ligt op een vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. En vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Bol.com haalt kunststofstressballen uit de handel. De zogeheten squishy dumplings zijn bedoeld voor kinderen om in te knijpen. Het werkt stressverlagend. Volgens Belgische media zitten er schadelijke stoffen in het kleurrijke speelgoed, waaronder mogelijk kankerverwekkende chemicaliën als benzene en naftaleen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelt een onderzoek in naar aanleiding van de berichten uit België. Welke soorten ballen precies gevaarlijk zijn, is niet duidelijk. De stressballen zijn populair op social media. Het weer zon en sluierbewolking vandaag. Maximum temperatuur 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Dit gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam op de A10. Tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1:30 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 10 juli. Het was vandaag een warme zomerdag met flinke zonnige periode. Er was wat sluierbewolking en er stond een vrij stevige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd rond de 28 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Opnieuw stralend zonnig met weinig wolken, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, veel zon, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. En ook maandag verandert in de situatie niets, een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Dinsdag en woensdag wordt waarschijnlijk nog een fractie warmer en dan kan op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden worden gehaald bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en het blijft overal nog droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht verloopt de avond-middagspits, kunnen we beter zeggen, hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Er is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stoplicht bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67, Eindhoven-Venlo. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij. Maar voor zomer de 11 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor het Gelderdoom. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Koningin Maxima heeft de tickets van de eerste bezoekers van het Noordse Jazz Festival in Rotterdam gescand. En daarmee heeft de vorstin in Rotterdam Ahoy de jubileumeditie van het Jazz Festival geopend. Festivalgangers waren enthousiast over het koninklijke baliepersoneel. Noordse Jazz is sinds de eerste editie in 1976 uitgegroeid tot een van de grootste jazzfestivals ter wereld. Tijdens de jubileumeditie zijn meer dan 150 optredens op 17 podia, met muziek variërend van jazz tot soul en van R&B tot hip-hop. Twee jongens uit Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht zitten vast voor een klassieke babbeltruc. Ze hadden een oudere vrouw in Geldermalsen gebeld en haar wijsgemaakt dat er iets mis was met haar bankrekening. En er kwam iemand aan de deur die haar sieraden kwam fotograferen voor de verzekering. De vrouw kreeg twijfels en belde 112. En daarop reed de oplichter gauw weg. De politie kon de auto achterhalen met daarin twee verdachten. De minderjarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht en de 19-jarige uit Papendrecht zitten vast. Tussen nieuwe geitenbedrijven en bijvoorbeeld woonkernen en scholen moet straks een afstand zitten van zeker 500 meter. Het kabinet heeft dat besloten nadat uit onderzoek bleek dat mensen ziek kunnen worden als ze dicht op een geitenhouderij leven. Ze hebben een grotere kans op longontsteking en een besmetting met Q-koorts. De maatregel gaat niet eerder in dan 2029. Zo lang duurt het naar verwachting voor de wet door het parlement is. En het museum Vlaardingen gaat op de schop. De nieuwe directeur wil dat het aantal bezoekers fors omhoog gaat. Nicole van Dijk denkt dat te kunnen doen door de geschiedenis van Vlaardingen een veel prominentere plek te geven. Met name de rol van de visserij, zo zegt ze tegen Omroep 2. Het is ook een opdracht uit het coalitieakkoord, waarin staat dat het maritieme verleden van de Haringstad een grotere rol moet krijgen. Van Dijk is het daar helemaal mee eens. Zo hoort het ook in een stadsmuseum, zegt ze. Het weer, zon en sluierbewolking, maximum temperatuur 29 graden. Aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Dan koelt het af naar 16 graden. Morgen hebben we net als vandaag een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 10 juli. Het was vandaag een warme zomerdag met flinke zonnige periode. Er was wat sluierbewolking en stond een vrij stevige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd rond de 28 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Opnieuw stralend zonnig met weinig wolken, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, veel zon, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. En ook maandag verandert in de situatie niets. Een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Dinsdag en woensdag wordt waarschijnlijk nog een fractie warmer en dan kan op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden worden gehaald bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en het blijft overal nog droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Voormalig minister Hugo de Jonge blijft achter uitspraken staan als we gaan er wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm voor zorgen dat Nederland gevaccineerd gaat worden. Tegenover de corona-enquêtecommissie erkende de jongen dat wat hij zei stevig was, maar hij vindt dat hij als minister de plicht had om alles te doen om Nederlanders aan te sporen tot vaccinatie.
2: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn, kan geen Zwitserland blijven, kan niet neutraal zijn, kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet. Natuurlijk is vaccinatie een vrije keuze, maar vaccineren is wel de verstandige keuze. En dat moest ik toch zeggen. Dat kan toch niet anders dan mijn bijdrage zijn.
1: De jongen verdedigde zich ook tegen het verwijt dat klonk in eerdere verhoren dat het kabinet te weinig keek naar de maatschappelijke impact van de coronamaatregelen. Zoals de gevolgen voor bijvoorbeeld jongeren en bedrijven, waaronder de horeca. Het kon allemaal niet anders, vindt de jongen nu.
2: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat dat tot schade kan leiden, tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niettemin te nemen.
1: De enquêtecommissie reconstrueert deze tijd dat hoe besluiten tijdens de coronacrisis tot stand zijn gekomen, welke signalen zijn gemist en welke lessen Nederland moet trekken voor een volgende pandemie. Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf zijn benoemd tot minister van Staat. De titel is een eerbetoon voor wie zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt in de politiek en nu geen publieke functie meer hebben. Zij kunnen door de regering om advies worden gevraagd. Inmiddels zijn er nu 9 ministers van Staat, onder wie oud-vicevoorzitter van de Raad van State Herman Cenk Willink, oud-NAVO-baas en CDA-minister Jaap de Hoop Scheffer en oud-CDA-premier Jan-Peter Balkenende. Koningin Maxima heeft de tickets van de eerste bezoekers van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam gescand. En daarmee heeft de vorstin vanmiddag in Rotterdam Ahoy de jubileumeditie van het Jazz Festival geopend. Festivalgangers waren enthousiast over het koninklijke baliepersoneel. North Sea Jazz is sinds de eerste editie van 1976 uitgegroeid tot een van de grootste jazzfestivals ter wereld. Tijdens de jubileumeditie zijn er meer dan 150 optredens op 17 podia, op met muziek variërend van jazz tot soul en van R&B tot hip-hop. Het weer, zon en sluierbewolking, 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Hou rekening met 3 kwartier oponthoud. De A7 Den Oever-Heerenveen bij de sluizen bij Kornwerderzand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen-Groningen, daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. De weg is dicht. Er is een politieonderzoek aan de gang en dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid heeft horecaondernemers in coronatijd laten zitten. Dat zegt Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. Hij was destijds voorzitter van de Horecabond en hij was vandaag bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem hebben horecaondernemers veel minder compensatie ontvangen dan hem was beloofd. En dat hakte erin, zo zei hij eerder vanmiddag tegen Rijnmond.
2: Het belangrijkste is dat voor heel veel ondernemers de effecten nog veel langduriger zijn en dat ze er nu nog last van hebben. En dat er eigenlijk gewoon geen oog meer voor is. Dus heel veel collega-ondernemers zitten nog met de ellende vanuit coronatijd. En dat realiseer je de afgelopen weken weer als je je voorbereidt op zo'n parlementaire enquête.
1: Oud-minister Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die het kabinet heeft genomen in coronatijd. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei de Jonge dat hij zeker oog had voor de impact van de maatregelen. Maar die waren wel noodzakelijk, zo vindt hij nog steeds. De politicus erkent dat mensen schade hebben ondervonden als gevolg van de maatregelen, maar het kon niet anders.
3: Stelt u zich eens voor dat wij hadden gezegd in die crisis, als kabinet hadden gezegd in die crisis, weet je, wij zijn al een tijdje bezig geweest met het voorkomen van het overbelasten van de zorg. Gaan we niet meer doen. We just let it go. Want we zien wat het voor mentale gevolgen heeft in de samenleving. Stel dat we dat hadden gedaan, die afweging. Ik denk dat de Kamer ons, en terecht, had teruggefloten. En ik denk dat u dan een heel andere vraag op dit moment aan mij had gesteld.
1: Oud-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid was dat. Bij een politieinval deze week in Alblasserdam hebben agenten naar nu blijkt duizenden pillen gevonden. Justitie meldt dat er twee mensen zijn aangehouden. Een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De inval was dinsdag in een huis aan de Vroege Straat. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept dat bestemd was voor het adres aan de straat. En er bleken 300 amfetaminepillen in te zitten. Bij huiszoeking zijn nog eens 2500 pillen gevonden en 150 verboden medicijnen. De vrouw en haar vriend blijven langer vastzitten. Russische hackers hebben ingebroken in camera's langs militaire routes in Nederland, zeggen de AIVD en de MIVD. De inlichtingendiensten zeggen dat het gaat om camera's van bedrijven die via het internet toegankelijk zijn. Rusland zou met de camera's hebben willen uitzoeken hoe de militaire routes lopen en welk defensiemateriaal wordt geleverd aan Oekraïne. De AIVD en de MIVD hebben bedrijven op militaire routes gewaarschuwd, zodat zij hun camera's beter kunnen beveiligen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar de graad of 16. Morgen, net als vandaag, een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 graden aan zee en 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plasschoepolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole is daar nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Zomeren en Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
11: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een duivenmelker op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is praktisch al zijn vogels kwijtgeraakt bij de brand daar vanochtend. De brand in meerdere schuurtjes op het complex aan de Arie Schaapmanweg sloeg over naar de duiventil. Er zijn bijna geen vogels meer over van de 100 dieren die hij had, vertelt de zus van de duivenmelker.
2: Mijn broer heeft hier een tuin. Die heeft een speciale duiven. Hij is bijna 25 jaar bezig met alle duiven en zo. Maar nu allemaal kwijt. Alleen 3 over, 2 baby's. En eentje is nog grote duiven, zeg maar. Het is allemaal weg.
1: Een paard sloeg nog op hol en raakte gewond. Meerdere paarden zijn door omstanders naar de zonneweide gebracht, een stukje verderop. Om 4:30 vanmiddag was de brand uit. De precieze oorzaak van en de schade aan de tuinen is nog onduidelijk. Een autobestuurder heeft de leuning van een brug geramd in Berkel en Roderijs. Dat gebeurde bij de kruising van de Noordeindseweg en de Noordermeerstraat. De auto en de leuning liepen forse schade op. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aangehouden. Vorig jaar zijn er voor het eerst sinds 2020 minder dan 100.000 mensen bijgekomen in ons land. Vorig jaar kwamen er ruim 300.000 mensen naar Nederland, maar er gingen er ook ruim 200.000 weer weg. Er werden vorig jaar ook minder eerste asielaanvragen gedaan. Die werden ook minder vaak goedgekeurd. Hoewel het migratiesaldo is gedaald tot onder de 100.000 mensen, is dat nog altijd hoger dan het saldo van 70.000 dat is geadviseerd door de Staatscommissie Migratie. Het weer vanavond en vannacht zit overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een duivenmelker op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is praktisch al zijn vogels kwijtgeraakt bij de brand daar vanochtend. De brand in meerdere schuurtjes op het complex aan de Arie Schaapmanweg sloeg over naar de duiventil. Er zijn bijna geen vogels meer over van de 100 dieren die hij had, vertelt de zus van de duivenmelker.
2: Mijn broer heeft hier een tuin. Die heeft een speciale duiven. Hij is bijna 25 jaar bezig met alle duiven en zo. Maar nu allemaal kwijt. Alleen 3 over, 2 baby's. En eentje is nog grote duiven, zeg maar. Het is allemaal weg.
1: Een paard sloeg nog op hol en raakte gewond. Meerdere paarden zijn door omstanders naar de zonneweide gebracht, een stukje verderop. Om 4:30 vanmiddag was de brand uit. De precieze oorzaak van en de schade aan de tuinen is nog onduidelijk. Een autobestuurder heeft de leuning van een brug geramd in Berkel en Roderijs. Dat gebeurde bij de kruising van de Noordeindseweg en de Noordermeerstraat. De auto en de leuning liepen forse schade op. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aangehouden. Vorig jaar zijn er voor het eerst sinds 2020 minder dan 100.000 mensen bijgekomen in ons land. Vorig jaar kwamen er ruim 300.000 mensen naar Nederland, maar er gingen er ook ruim 200.000 weer weg. Er werden vorig jaar ook minder eerste asielaanvragen gedaan. Die werden ook minder vaak goedgekeurd. Hoewel het migratiesaldo is gedaald tot onder de 100.000 mensen, is dat nog altijd hoger dan het saldo van 70.000 dat is geadviseerd door de Staatscommissie Migratie. Het weer vanavond en vannacht zit overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang leren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zon.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella. When I met you in the summer, to my heartbeat.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimp aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte